0: Dit is de Mabo 2 Club met Henk Kruize.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Overture from Tommy. Origineel was het een nummer van The Who, die het uitbrachten als B-kant van hun single See Me, Feel Me. Dit was de versie van The Assembled Multitude. Een plaatje dat door veel stations later nog als tune, dan wel als filler werd gebruikt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mabo 2 Club. Met in dit eerste uur natuurlijk veel Radio North Sea International. We hebben twee leuke opnames van DJ Tony Allen. We hebben straks ook nog een opname uit 1971 van Hans ten Hoge. Dan gaan we nog een keer naar 1970 met Mark Wesley. Weer nog wat lekkere muziek uit de zomer van 1970. Er waren een aantal plaatjes die enkel en alleen maar te horen waren op R&I. En een van die plaatjes uit de zomer van 1970 is van twee dames. Die noemden zichzelf The Big Spenders. En dit plaatje hoorde je regelmatig in de maanden juli tot en met september op Radio North Sea International. The Big Spenders en Kumbaya.
1: Radio uit jouw jeugd. All the time.

0: plaatje dat je veel hoorde in de zomer van 1970 op Radio North Sea International. The Big Spenders en hun Kumbaya. En heb je zo'n plaatje dat je doet herinneren aan een bepaalde periode op Radio North Sea International? Zou je dat graag een keer willen horen in de Meeboot Weekclub? Dat kan. Gewoon even een mailtje sturen. pollepophenk@gmail.com. Dan ga ik u nu mee terugnemen naar het jaar 1970. Oh, met een heerlijke opname van Mark Wesley.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: nog twee van mijn favoriete platen uit het jaar 1970. Fleetwood Mac met nog erin band met Peter Green, die onder andere ook dit nummer schreef van de Green Manalishi. En een band uit Los Angeles, Krabby Appleton. 2 jaar lang bestond de band van 1970 tot 1972. In die tijd leverden ze 2 LP's af. De LP Krabby Appleton en Rotten to the Core. En deze single een hit in de zomer van 1970. Go Back. We gaan naar 1971 en dat doen we met discjockey Tony Allen. Tony Allen begon in 1967 zijn discjockey carrière bij de zeezender Radio Scotland. Daarna van 1971 tot met 1972 is hij DJ bij R&I. En in 1973 was hij onder andere aan boord bij The Voice of Peace. Ook werd hij onregelmatig tussen 1973 en 1979 te horen op Radio Caroline. Helaas overleed Tony Allen veel te jong op 54-jarige leeftijd op 9 juli 2004. Met Tony Allen gaan we terug naar 3 april 1971.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mabo 2 Club.

It's a Saturday, Saturday 3 April 1971, Saturday 3 April 1971. Dit is Radio Noordzeil, 220 meter, 220. Het sound number 6 op de Radio Noordzeil, zo bij 50 deze week, is George Harrison. What is life? Goedemorgen allemaal, het is Saturday, het is de weekend.

0: plaatje uit het jaar 1961, wat ook gespeeld werd in de Tony Allen Show van 3 april 1971. Chris Andrews en Stop That Girl. Zometeen gaan we nog naar 20 augustus 1971 met Hans ten Hoge. En nog één keer met de Tony Allen naar 30 september 1972. Maar eerst weer zo'n heerlijk R&I plaatje. Een plaatje dat je heel veel hoorde op de internationale service van R&I. Ferry Maat speelde het vaak en je hoorde het vaak 's avonds in de Engelstalige uitzendingen van Radio Luxemburg. En verder hoorde je het nergens. Ah, dit is een heerlijk nummer, vrienden. Totaal vergeten en daarom draaien wij hem in de Mebo 2 Club. Dat is een plaatje van een Franse producer, Mike Stevenson. Die haalde er 20 trommelaars bij uit Burundi. En dan noemde hij het Burundi Black. Dat was een heerlijk plaatje uit het jaar 1971 van...
1: Norte International.

Mike Stevenson als Burundi Black. Singleton uit het jaar 1971. Veel te horen bij onder andere Ferry Maat, de internationale service van R&I. En voor de liefhebbers natuurlijk Radio Luxemburg, Swinging 208, vrienden op de Middengolf. We gaan weer naar de Nederlandstalige service van R&I. We gaan naar het programma van Hans ten Hoge, uitgezonden op 20 augustus 1971.

0: Nou, Piggity Witch, als een van de platen die u veel hoort op dit station Radio Noordzee Internationaal. I get that summertime feeling. Het is 18 minuten over 4. En u luistert naar Dreamaster op R&I. And it is Slade.
1: Let your head down.
0: Get down.
1: I say everybody get up off the seat. Clap your hands, clap your feet. Get down, get with it. I said I get down, get with it.
0: Dat is de volledige titel.
1: I'm doing a job.
0: Slade maakt het nog steeds met Get Down and Get With It.
2: Stimrol gum, Stimrol chewing gum.
3: Stimrol kopen, de smaak is raak.
2: Stimrol chewing gum, Stimrol chewing gum.
0: Ah, wat een dagje is het geweest, zeg, hier op de Bebo 2. Geweldig. Met al die vliegjes erbij, we hebben de stofzuiger erop gezet. Ik geloof dat ik dat al verteld heb. Ontzettend. Ik wil een goedemiddag zeggen aan alle mensen over zee, alle Nederlanders over zee, alle mensen die Nederlands spreken in ieder geval. Een speciaal vanmiddag waar we vorige keer in Canada hebben. Oh nee, laten we Suriname nemen deze keer, in de Antillen. En daar in Australië ook nog eens een keer. Dus goedemiddag en ik hoop dat u veel plezier heeft van R&I vanmiddag. Goedemiddag ook aan Pieter Zwart, Johan Ammanhof 71 in Amsterdam. Die de groeten wil doen aan Oscar Petersen, weegbreed nummer 99 in Krimpen aan de IJssel. En vooral deze mensen, Ramses Shaffi en Lisbeth List om 13 minuten over 4 op Radio Noordzee Internationaal. U bent bij Dreamaster aan de andere kant van de heuvels.
4: Gras zal altijd groener zijn.
0: Over 12 is onze tijd. Ramses Shaffi en Lisbeth Listen. Aan de andere kant van de heuvels weer tijd.
5: Weather break, go, go!
0: En in het Kraaiennes blijkt dat er zonnige perioden zijn, maar ook plaatselijk wolkenvelden met kans op een regenbui. Er waait een matige wind uit uiteenlopende richtingen bij temperaturen van 23 tot 27 graden. Op het ogenblik op de Mebo 2, 21 graden.
6: Uw huis kan fijn worden ingericht als u zich laat voorlichten door het tijdschrift Ideaal Wonen. Deze maand onder andere een huis vol antiek, het laatste nieuws van de meubelbeurs en wonen in een huis volledig ingericht ook naar uw budget. En verder nog in dit nummer het onderhoud van uw tuin en de vele mogelijkheden van de open keuken. Ideaal wonen, ook voor uw interieur.

En ik hoop dat u een fijne vrijdagmiddag heeft met weinig werk neer voor het hele weekend. Dit is Candy Staten. Mag dat ook rock candy zijn? Music Maker op R&I.

Andy, and remember, sing for our five in Dream Master, Hans ten Hoge bij u tot 6 uur, en de Dizzy Man's Band zingen nog steeds op nummer 46, Let's Go to the Beach. Wel, liever niet vanmiddag met al het ongedierte, maar daar heeft u helemaal geen last van.

0: En dat zou ik maar doen als u een vermoeiende week achter de rug heeft. Misschien staat u wel in winkels of zo. Goedemiddag. En wel, dan is de zaak in ieder geval morgenmiddag om 1:00 of 5:00 gesloten.
1: De muziekparade zit barstens vol extra's. Elke maand 3 gratis LP's voor wie het best over zijn favoriete groep schrijft. Een gratis affiche, prijsvragen met vele prijzen. En natuurlijk alle popnieuws die je maar wenst. Kingsize Muziekparade brengt elke maand exclusieve kleurenfoto's en vele superartikelen uit en over de popwereld. MP, elke maand beter.
2: Dit is Dreammaster.
0: Met Shocking Blue en Blossom Lady. 4:56 op uw klok. En zo is het in ieder geval op onze klok.
3: Traveling in to the years gone by. R&I.

0: Shocking Blue uit het jaar 1971 met... Het filmpje wat er gemaakt werd voor Top Op was Mariska Veres gestoken in hoge laarzen en hotpants. En liet ze toen menig jongens hart sneller kloppen, vrienden. Het is tijd voor...
1: Men vraagt en wij draaien.
0: Ik had het in het begin van het programma had ik het er al over. Hè. Als u een favoriet R&I plaatje hebt, dan draai ik dat graag voor jullie in de Mabo 2 Club. Zo ook voor Radio North Sea International superfan uit de Dokkum, Henk de Boer. Die schreef mij, er is één zo'n plaatje, als ik dat hoor moet ik altijd denken aan Radio North Sea International. Dat is een nummer dat geschreven werd door Joni Mitchell en dat gaat over Woodstock. En de meest favoriete uitvoering voor Henk de Boer uit Dokkum, dat is natuurlijk die van Matthews, Southern Comfort.

0: Op verzoek van Henk de Boer uit Dokkum in het mooie Friesland. Matthews Southern Comfort uit 1970 met Woodstock. 30 september 1972 was een heel gedenkwaardige dag voor de zeezenderfan. Op 30 september van 1972 begon Radio Caroline weer met de testuitzendingen non-stop muziek op 259 meter. Diezelfde dag switchte Radio Veronica van 192 meter naar 538 meter. En meteen na de close-down van Veronica op 192 begonnen de uitzendingen van Radio Noordzee 2. Daar hoort u het begin van. We gaan terug naar 30 september 1972. De start van R&I 2 met Tony Allen.
1: Middengolf radio uit de 70s.

Voor de laatste maal hebben we een programma uitgezonden op 192 meter. Met enige weemoed neem ik voor een fix aantal minuutjes afscheid van u. Ik hoop dat u over 20 minuten overschakelt naar 538.

0: Goedemiddag, dames en heren. Dit is het begin van een serie uitzendtestingen van Radio Noordzee Internationaal 2. We zenden uit op 192 meter op de middengolf, dat is 1562 kHz. Radio Veronica zal om 13 uur haar uitzendingen hervatten op 538 meter met een golf, dat is 557 kHz. De directie en medewerkers van Radio Noordzee in de hele van Europa maken van deze gelegenheid graag gebruik om alle vrienden van Radio Veronica het beste toe te wensen voor de komende jaren. Om niet in mogelijkheden te komen met andere radiostations, zullen wij met onze testinguitzendingen 's avonds om 19 uur uit de ether te gaan. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the start of test broadcasts from Radio Noordzee International 2. We're transmitting on 192 meters in the medium wave band, 1562 kilohertz. Radio Veronica will be resuming their broadcast at 1 o'clock Central European Time on 538 meters medium wave, that's 557 kilohertz. The management and staff of the Radio Noordzee network throughout Europe would like to take this opportunity to wish all of our friends over at Radio Veronica best of luck in the years to come. In order not to interfere with other transmitters on this frequency, we shall be closing down our test transmissions at 7 o'clock in the evening.
1: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je eens luisteren bij ons, bij Henkie, want daar hoor je ze wel.

0: groep 4Stan met Scotch on the Rocks was de eerste plaat die gespeeld werd op R&I 2. Heeft helaas maar één dag geduurd, want het was nou technisch bepaald niet een succes. De programma's van 220 meter waren duidelijk door de signaal van 192 te horen. En de dag erna, na 1 uur uitzenden op 1 oktober, wordt het alweer gestopt, het project R&I 2. We gaan nog wat leuke plaatjes draaien, vrienden, uit de periode van Radio North Sea International. En een plaatje dat heel veel te horen was bij Don Allen op de internationale service. Dat was een hele leuke single van Alex Harvey. De man is helaas jong overleden. Eén dag voor zijn 47ste verjaardag in 1982 overlijdt hij helaas. Een van die plaatjes die dat zo mooi was van Alex Harvey, dat was deze. Dat was To Make My Life Beautiful.
1: Zandwaterradio hoor jij in de Mabo 2 Club.
2: This program will bring you happiness, peace and deliverance.

0: uitgebracht op Philadelphia International Records in het jaar 1974. The Mothers, Fathers, Sisters and Brothers met The Sound of Philadelphia. Dan gaan we even ruimte maken voor het nieuws, vrienden. En daarna zijn we terug met deel 2 van de Mabo 2 Club. Heb ik voor jullie leuke oude opnames van onder andere Radio Noordzee, maar dan vanaf het Rem-eiland in 1964. We gaan terug naar 1966 met Swingin' Radio England. Laat jullie een fragment horen van Radio Mi Amigo, toen ze in november 1975 door de Engelse politie uit de lucht werden gehaald. En we gaan naar Amerika met Radio New York International. En we sluiten dit eerste uurtje van
1: de Mabo 2 Club.
0: Die sluiten we af met een band uit Den Haag. Met een singeltje uit het jaar 1970, wat uiteraard ook veel te horen was op R&I. Dat is de Nederlandse formatie Blue Planet met I'm Going Man, I'm Going. Zometeen na het nieuws nog meer.
1: De Mabo 2 Club.
0: Nu van Blue Planet. Tot zometeen.

0: The Beatles uit het jaar 1964. I Should Have Known Better. Een plaatje dat ze in 3 takes opnamen. En waar alleen de eerste en de derde take voor zijn gebruikt. Want voor de tweede take was John Lennon helemaal niet tevreden over zijn mondharmonica spel. I Should Have Known Better stond nog nummer 1 in Chili, Noorwegen en in Nederland. Welkom bij het tweede gedeelte van de Mabo 2 Club. Met deze keer meer aandacht voor andere zeezenders. Zo gaan we zo meteen naar Swingin' Radio England. We hebben wat van Radio Mi Amigo. En uit Amerika kwam Radio New York International, ook R&I. Maar eerst gaan we naar Radio Noordzee. En nu niet vanaf de Mabo 2, maar vanaf het Rem-eiland. Dat was een kunstmatig eiland. Dat stond voor de kust bij Noordwijk. En de afkorting Rem stond voor reclame-exploitatiemaatschappij. De uitzendingen van Radio Noordzee kwamen vanaf dat eiland op 214 meter... van eind juli tot begin december 1964, later in augustus tot ook december 1964, gevolgd door de zwart-wit tv-uitzendingen van TV Noordzee op VHF-kanaal 11. We gaan naar 26 november 1964 en dat doen we met het Radio Noordzee-programma vanaf het Rem-eiland Spitsuur.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: U luistert naar Radio Noordzee op 214 meter.

Spitsuur is de naam van dit programma wat tot u komt met veel muziek en een enkele verkeerstip. En dat is dan bestemd voor mensen thuis en mensen die ergens anders zitten.

Freddy en zijn dreamers hadden één en dezelfde dame op het oog, geloof ik. Just for her. En ze droomden er niet eens bij, had ik zo de indruk. Shirley gaat weer eens weg. Ik ga weg. Tadabadabam. Dat ritme wat u daar hoorde, dat is van het orkest van Tony Ronald. En het is begrijpelijk dat het zo klonk, want Tony Ronald is net terug uit Spanje en is weer in Nederland om allerlei optredens te gaan versieren. Hij heeft hier in ieder geval gezongen I Miss You. So long, stay well, tot ziens en het allerbeste maar Rod McKeown.

Opgenomen in maart 1966, de Rolling Stones met Painted Black. Je hoort onder andere Brian Jones op de sitar en die speelt ook de castagnetten. Het plaatje kwam dus uit 1966, dat wil dus ook zeggen dat het volgende programmafragment ook uit 1966 komt. Toen Radio London in 1964 in Amerika werd opgezet, was er een aantal financiers die zich afsplitsten en aan hun eigen zeezenderproject ging werken. Dat zeezenderproject dat was Swingin' Radio England en Britain Radio. Britain Radio was een station met sweet music. Maar Swingin' Radio England dat werd een beatzender en die werd helemaal geënt op de Amerikaanse radiovrienden. Dat wil zeggen, snelle presentatie, veel echo op de stem en heel veel hits. Een van die stations, dat was dus onder andere Swingin' Radio England. Het sloeg helemaal niet aan in Engeland. En het werd in 1966 alweer heel snel vervangen door het Nederlandse Radio Dolfijn. Waar we een aantal weken geleden al wat van hebben laten horen. We gaan een leuk programmafragment draaien van Swingin' Radio England. Die nemen ons mee terug naar 20 juli 1966 met de Ron O'Quinn Show.

0: Een flashback op Swingin' Radio England. Met Ron Oakwin met een hele lekkere, snelle presentatie. Met heel veel echo over zijn stem. Typisch Amerikaanse radio, maar het sloeg voor geen meter aan in Engeland. Ze kregen geen of veel te weinig adverteerders. En zoals ik al zei, Swingin' Radio England werd later vervangen door Radio Dolfijn. En later in 1967 werd Radio Dolfijn weer vervangen door Radio 227. En dat duurde weer tot eind juli 1967. En toen was het ook voor Radio 227 afgelopen. Straks nog een leuke opname van Radio New York International. Dat was een zeezender die voor de kust van New York lag. We hebben nog een close down van Radio Mi Amigo. Die ze niet helemaal vrijwillig deden. Er was een Engelse agent in de studio. En die maakte een beetje ruzie met de studiotechnicus. Maar eerst nog een lekker plaatje uit 1966. De titelsong van de vierde LP die Dusty Springfield uitbracht. Een nummer dat origineel was in het Italiaans van Pino Donaggio. En in het Engels is dat Dusty Springfield met You Don't Have to Say You Love Me. En die hoor jij in
1: de Mabo 2 Club.

0: ook veel te jong overleden. Bessie Springfield, ah, prachtige stem had ze, vrienden. Hè? Dit was You Don't Have to Say You Love Me uit het jaar 1966. Begin november 1965, tijdens een storm breekt de ankerketting van het zendschip de Mi Amigo. Het schip raakt op drift en uiteindelijk strandt het op een zandbank. Een aantal dagen later komt er een sleepboot die de Mi Amigo van de zandbank aftrekt, met de bedoeling om het schip weer terug te brengen naar de originele ankerpositie. Echter halverwege komt de sleepboot een beetje in problemen en de Mi Amigo wordt alsnog verankerd, zij het dan niet op de juiste ankerplek. De bemanning denkt dat ze buiten de territoriale wateren liggen en beginnen op 13 november 1975 weer met de uitzendingen. Maar al snel heeft de kustwacht het in de gaten. De Mi Amigo ligt binnen de territoriale wateren. En op 14 november 1975 wordt er een bootje naar de Mi Amigo gestuurd met een aantal Engelse agenten om de uitzendingen van Radio Mi Amigo en Radio Caroline stil te leggen, vrienden. Je hoort een korte woordenwisseling van de studiotechnicus en de Engelse agent die alles uitgeschakeld wil hebben. We gaan terug naar 14 november 1975.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: Al Stewart met een track van zijn LP Time Passages uit het jaar 1979. The Song on the Radio, een nummer dat ook te horen was in de fatale uitzending van Radio Caroline op 19 augustus 1989. Toen Radio Caroline, Radio 8 en 9 en World Mission Radio uit de lucht werden gehaald door de Engelse en Nederlandse politie. Ik ga jullie meenemen naar Radio New York International. RNI, zoals ze zichzelf ook noemden, was een station van een zekere Al Weiner. En Al Weiner had een aantal radiostations in Amerika. Maar hij kreeg ruzie met de FCC. Dat is de instantie die alles regelt wat betreft radio in Amerika. En uiteindelijk loopt die ruzie zo ver op dat de FCC zijn radiostations uit de lucht haalt. Al Weiner was natuurlijk slightly pissed off, zoals ze dat zo mooi noemen. En hij dacht, wat ze in Europa kennen vanaf zendschepen, dat kan ik ook. In 1987 koopt hij een oud schip, de MV Sarah. En van daaraf begint hij zijn uitzendingen als RNI, Radio New York International. Het was in juli 1987. Nou was de Amerikaanse regering, die was daar niet heel erg blij mee. En die geven de Amerikaanse politie de opdracht om het station uit de lucht te halen. En geloof me, de Amerikaanse politie is toch iets anders als de politie hier in Nederland en in Amerika. Het station wordt overvallen, de zender wordt uit de lucht gehaald. En de opvarenden worden met handboeien en al afgevoerd. Het was voorbij met het project van Radio New York International. Het zendschip de Sarah wordt later verkocht aan een filmmaatschappij. En tijdens de opnames van een van die films wordt de Sarah in die film in 1994 opgeblazen. We gaan naar, en dan moet ik even snel op mijn lijst kijken, we gaan naar 27 juli 1987 met Radio New York International. Met de jockey Hank Hayes. En het is misschien een hele goede man, maar hij heeft toch een beetje veel spraakwater. Luister maar, Radio New York International op 27 juli 1987.
1: Radio vanaf bootjes.
2: The Beatles sounding so good off of a half-speed master. With the monkeys on the background. Look at that, I got the Beatles. Hey, you got your Beatles, you got your monkeys. Your cost, $0. All right, my name is Hank Hayes. Gymnasium's got the monitor on. The monitor's on. In the background, he's listening to and watching the monkeys. All right, so there it is. That's what we do here at R&I. We watch the monkeys, and if the Beatles were on, we'd watch the Beatles. And if the Ruddles were on, we'd watch the Ruddles. And if the Turtles were on, we'd watch the Turtles. All right, so there it is. But instead, actually, we could watch the Turtles. We could drop down like a camera into the water and catch a little turtle deal. I used to have a turtle when I was a kid. Man, I like turtles. All right, then they made them illegal. How could it possibly be illegal to have a turtle? I don't know anymore. Here we are at Radio New York International testing, and what a test it is. The test is going swell. I understand we're getting high points, and the marks are good, okay? So watch for those marks, because marks are good to have, especially when you're in Germany, because you can use them to buy things, right? Hey, I didn't know there was going to be a squall. I'm scared of squalls. Oh, man, I guess we'll have to ride it out, okay? You and I together in gymnasium. We'll all ride the squall on Radio New York International as we test.
3: A raindrops.
4: Oh, no. Oh. Spaghetti. No spaghetti.
5: No spaghetti. You know why I like raw? You know why I like the really thin, thin spaghettis, Jim?
4: Huh? Why? Why?
6: Because they are good.
5: That's why.

Radio New York. Juli 1987 vanaf het zendschip de MV Sarah. We hadden net in het begin van het tweede uur veel muziek uit 1966. En ik heb nog een heel leuk plaatje voor jullie klaarstaan uit datzelfde jaar 66. En daar zit nog een hele mooie story zit daarbij betreffende Radio City. In 1966 zou Radio City samen gaan werken met Radio Caroline. En dan werden al de Caroline nieuwsprogramma's werden al uitgezonden vanaf Radio City. De financiers van Radio Caroline zorgen dat er een grotere zender aan boord komt van het fort van Radio City, de Shivering Sands. Maar uiteindelijk ketst de deal, die ketst toch af tussen Radio Caroline en Radio City. En later willen ze samen gaan werken met Radio London. En dan zouden de programma's van Radio City worden uitgezonden als Wonderful, Much More Music. In elk geval, de Caroline-organisatie die is niet blij dat ze met Radio London samen gaan werken. En die willen hun zender terug. Nou, eigenaar Reginald Calvert van Radio City is niet van plan om die zender terug te geven. Begin juni 1966 komt er daarom een knokploeg aan bij het fort van Radio City. En ze overvallen midden in de nacht. Overvallen ze het fort. De discjockeys in de slaapcabines die worden plotseling verrast als ze wakker worden gemaakt door mannen met ijzeren staven en hamers. Uiteindelijk is Radio City meer als een week uit de lucht, terwijl het fort dus wordt bezet door die bezetters die gestuurd werden door Radio Caroline of de Radio Atlanta organisatie. Maar op zich is dat weer een ander verhaaltje. Eigenaar Reg Calvert die wordt natuurlijk goed boos en die gaat verhaal halen. Maar er ontstaat een ruzie waarbij Reginald Calvert wordt neergeschoten en helaas daarbij komt te overlijden. Na een weekje druipen de bezetters in één keer af. En terwijl ze terugvaren naar land, besluiten de discjockeys van Radio City de programma's weer te hervatten. Op het moment dat de programma's weer beginnen, wenst de discjockey van Radio City de bezetters een behouden vaart terug naar de wal. Maar hij hoopt ze nooit meer terug te zien. En zeker niet dat ze zo geschrokken waren omdat ze midden in de nacht werden overvallen. Uiteindelijk draait de discjockey van Radio City ook een plaatje voor die bezetters die in het bootje zitten terug naar de wal. En dat was een hele toepasselijke plaat, want het was een plaatje van Frank Sinatra. En dat waren de Strangers in the

Ah, de Zeezender-fan zal dit plaatje ongetwijfeld wel herkennen. Een singeltje uit het jaar 1974 van de Crash Brothers. Dit heette Hoodoo Drums. En in het jaar 1975 werd dit gebruikt als tune voor de Joop Verhoogd Show die jij op dit station beluisterde.

De Joop Verhoogshow die tot eind 1976 was te beluisteren op Radio Mi Amigo. We gaan nog even naar het jaar 1966. Ook en ook zo'n heerlijk plaatje, vrienden, wat je vaak hoorde op Radio Caroline en ook op Radio Londen. Reach Out, I'll Be There. Er bestaan verschillende versies van. Uit 1971 van onder andere Diana Ross en uit 1975 van Gloria Gaynor. En wij draaien de originele van de Four Tops. Reach Out, I'll Be There.

0: De Four Tops uit het jaar 1966. Reach Out, I'll Be There. Het is de ene laatste in deze aflevering van de Mabo 2 Club. In dit tweede uur hadden we programmafragmenten van Radio Noordzee vanaf het Rijmeiland. Swingin' Radio England uit 1966. Mi Amigo uit 1975. En Radio New York International uit het jaar 1987. En we sluiten af met een heel leuk plaatje van een Nederlands duo, King Size. Twee meisjes uit Soest, Madelon en Anita Koning als King Size. En die hadden een hele leuke bewerking van Soldier Boy. En daar hadden ze natuurlijk ook nog een hele leuke jingle voor Radio Caroline gemaakt. Ik ben de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: Dankjewel, Jaco. Ik zou zeggen, enjoy life. En blijf lekker luisteren naar dit station, vrienden. Want volgende week zijn we er weer met
1: de Mabo 2 Club.
0: Tot dan. Houdoe.